Falden om de bissers nu spinsij. Falden om de kommers nu spinsijs. Falden om de levens nu zedij. Falden, cuidado com os teus eis. Já lá vão seis.